brengt met gulle lach het nieuws van gene zijde. Nu ben jij dood en niet zo'n kloot die alles mag, zo'n zak, zo'n tyfusleider. Zo, zo. De bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen. Ik weet, jij ligt te rillen, schaamtje voor mijn grillen, mijn lijstje met clichés. Al lig je diep, zo, zo, je lied wordt gehoord. Al lig je diep, je leeft nog voor.